0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen.
1: Je hoort van ons. Radio Star.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
4: Goedemorgen. Je hoort van ons, Radio Star.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen.

0: iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
1: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
2: Should I say fuck it?
1: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
3: One through a party in the county jail.
4: It just makes me sick inside.
1: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
5: 6 uur s'avonds, hè.
1: The Retro Dance Nights. Met Frankie en...
6: Davy de Bruin.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
4: Het weekend was nog nooit zo leuk. Radio.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
7: Met een hart voor Herzelen.

Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange

0: expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan?
2: Ze zouden het moeten uitvinden.
1: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het. Je hoort van ons.
5: Radio Star.
3: Radio Star.
6: Goedemorgen.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al een zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
4: Goedemorgen. Golden Oldies Club.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Gava Rent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving.

0: 0469-199-799.
1: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
2: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star. Golden Oldies Club.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
4: Een beetje vroeger opgestaan vandaag op deze 11e oktober. Goedemorgen trouwens, gegroet, van harte welkom bij Radio Star. Ja, het is kermis in de gemeente. Het is ook rommelmarkt hier in het hartje van Herzelen. Heel veel wandelaars ondertussen al op de been. Allemaal de wekker wat vroeger gezet en snuisteren tussen de gezellige kraampjes. Ook jij kan dat doen, want het is nog de hele dag door feest hier in Herzelen Centrum. Klein blokje rondgereden om aan de Wattenfabriek te geraken, maar geen enkel probleem. We zitten in jouw radio en we blijven hier tot 12 uur vanmiddag. Ik heb cadeautjes mee om uit te delen. Een bon van Discount Zonk, een bloemetje van Tuincentrum Goessens. Ik heb een gast of gasten die naar de studio afzakken. Dat is ook gepland. En ik heb vooral heel veel muziek mee. Muziek om mee te zingen en om op te dansen. Voel je wel gekomen.

Er is heel veel te doen vandaag. De kermis die gaat straks open natuurlijk, deze namiddag. Er is ook de duck race. Er worden eendjes losgelaten op het Burchtwater, op de Burchtvijver. Voor het goede doel kan je een eendje kopen voor Kom op tegen kanker. Dat kan tot 12 uur vanmiddag ter hoogte van de Kerkstraat. Daar koop je een eendje en dat gaan we loslaten in de duck race om 4 uur deze namiddag. En morgen is er ook de snoepjesworp. Ook daar kan je terecht op de hoek van de Groenlaan met de Schoolstraat kan je snoepjes gaan vangen. Maar wij zijn hier om verzoekplaten te draaien. En die verzoekplaten die starten meteen voor Danny Koubergs. Proficiat met jouw verjaardag, Danny. Geniet vooral van jouw dagje. Van je broer Johan, je schoonzus Nadia en ook van Luitje. Zou dat de poes kunnen zijn? Laat het mij even weten.

gewoon op de gebruikelijke manier natuurlijk. Gewoon een mailtje naar verzoek@radiostar.be. En als je toch liever belt, dan zit Nelly klaar. Op 053-63-05-62 kan je bij haar terecht. Een groet aan Danny en Jenny, aan Anneke en Luc en ook aan Patrick. En de groetjes ook aan de radiopresentatoren. En aan alle vrienden in Herzelen vanwege de Arestraat team, of het team Arestraat, zeg maar. En voor Patrick een dikke knuffel van mij en voor hondje Shanti. Veel plezier met de kermis in Herzelen en vele groeten van Frederik Marcel. Met een goeie plaat hoor.

Er is er een jarig en dat is Danny Kouwbergs. Proficiat op deze 11e oktober, wordt hij 55. Het is je mama Lilian die jou nog vele felicitaties doorstuurt, Danny. Met een liedje van Wiltura, heel toepasselijk natuurlijk.

Dag Radiostar. Deze week is het de week van de kinderbegeleider, maar morgen op 12 oktober is het de dag van de onthaalouder. En daarom wil ik graag de onthaalmoekes van Grootherzele eens in de bloemetjes zetten. Elke dag staan ze paraat om de baby's en de peuters uit de streek op te vangen. En dit met veel plezier en toewijding. Ook onze verantwoordelijke Annelies en Marieke, die ik graag eens wil vernoemen, omdat ze er ook altijd zijn voor ons. Een liedje van U2 in de radio, vandaag dus. En dit verzoekje komt van Moeke Katrien Halterman uit Hillegem. Moeke Katrien, die is heel goed gekend hoor. Alvast bedankt en de groetjes aan het team van de radio, schrijft ze. Dankjewel Katrien. Elk jaar opnieuw denk jij aan die mooie dag, hè? Dag van de onthaalouders. Geniet ervan.

U2 uit het jaar 2000 met Beautiful Day. Dag radiostar voor onze lieve papa Koen. Koen Papaert, die donderdag 8 oktober 42 werd, willen we graag een liedje draaien van Marco Schuitmaker. Als het kan rond 10 uur 15. Oeh, we zijn al een beetje over uur. Maar alleszins nog groeten van Leentje, Senne en Mila. En dansen maar voor die verjaardag.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Discount Song. Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
6: Should I say fuck it?
5: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
7: One through party in the county jail.
8: It just makes me sick inside.
5: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
9: 6 uur s'avonds, hè.
5: The Retro Dance Nights met Frankie en...
10: Davy de Bruin.
11: Radio Star.
12: Have a great weekend. Het verzoekprogramma Els Koppes.
13: Jawel, we zijn stipt 10:30 ondertussen op deze 11e oktober. En we gaan nog liedjes draaien tot 12 uur vanmiddag. Op verzoek, als jij groeten wil overmaken aan iemand, of als je graag je favoriete plaat wil horen, dan bel je ons op 053-63-0562. Of je stuurt een mailtje naar verzoek@radiostar.be. Dag medewerkers van de radio. Een liedje graag voor onze schoonbroer Rudy Matthijs. Op 8 oktober heeft hij 70 kaarsjes mogen uitblazen. Beste Rudy, van harte proficiat. Wat een mijlpaal. We wensen jou een mooie dag toe en heel veel geluk en een goede gezondheid in de komende jaren. Dat is de wens van Etienne en Anne-Marie Goesens. Zij is de schrijfster van dit mailtje. En voor jou, Rudy, mag dat altijd een zeer goede schijf zijn. Ik weet dat jij een goede muziekkeuze hebt. Allee, het is te zeggen, het leunt zo'n beetje aan bij mijn smaak. En daarom dat je schoonzus of je schoonbroer deze plaat hier aanvraagt. Racy and Some Girls.

Altijd de ambiance met Racy, speciaal voor mijn schat Rita de Pelissijn, ter gelegenheid van haar verjaardag. Dat is nu woensdag en ook voor ons 57-jarige getrouwd wil ik een liedje aanvragen. Bovendien wil ik alle Okra-leden van Tref.nl Hillegem de groeten doen. We verwachten ze allemaal op donderdag 15 oktober voor een bijeenkomst in het parochiehuis. Draai eens een liedje staat hier tussen 22:30 en 23:00. Dat is stipt op tijd. Vriendelijke dank aan de crew van de radio vanwege Willy van den Einde. Dankjewel Willy. Een gelukkige verjaardag aan je vrouwtje. En speciaal voor haar die opgewekte plaat natuurlijk.

0: Huppakee, Justin de Wild, hij amuseert zich, dat is duidelijk te horen in dit liedje natuurlijk. Voor Peter Vijverman, die morgen jarig is, hij wordt 59, staat hier. Een liedje van Meteor vanwege zijn meter. Gelukkige verjaardag, Peter. Dat rijmt nog, hè, van je meter. Met een liedje van Meteor hier bij Radio Star.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hij is al een tijdje op zoek, hoor. En niet vinden, hè, die nooduitgang. Dat hangt nogthans altijd goed aangeduid. Meteor toch. Langs deze weg gelukkige verjaardag aan Danny Koubergs. Vanwege je kleine broer Andy, Gwendolyn, Lulu en Uta. Ze voelen zich blijkbaar hoemparapapa.

In de jaren 70 was ze echt hip hoor, die Marva. Maar het gaat nog altijd bijzonder goed met haar. Hey Els, heel graag Roy Orbison voor Christian uit Brussel, de vrienden uit de Arenstraat. Maar ook voor Anne-Marie, Werner, Rita en René. Een fijne zondag ook aan de luisteraars en de crew van de radio. Dankjewel vanwege Jenny en Danny Roggeman. Ze doen dat met dit liedje. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website.

0: vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan?
2: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
1: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Hm, ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman, Frietman, Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
0: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Jawel, ik had je bezoek beloofd in de radiostudio en ondertussen is mijn bezoek ook aangekomen, maar ik ga eerst nog een liedje draaien. Dan kunnen we al een koffietje drinken en een beetje kennis maken met elkaar. Dag Radiostar, met deze classic rockplaat willen we een heel gelukkige verjaardag wensen aan Rudy Matthijs. Hij was jarig op 8 oktober. Vele felicitaties van Martien, Jan, David, Ellen, Louis en Evan. Als dat kan, draai dit verzoekje voor 11:15. Ja, we zijn schoon op tijd, hè. Dankjewel, staat erbij en ja, nog vele jaren voor jou, Rudy. Met alweer een goede schijf. Blijven. Je mag dat zo houden. Terug naar de jaren 70. Ja.

0: Met gitaarsolo's en al een dikke 5,5 minuut. Wat een schijf in de radio. Deze All Right Now. Ze zijn er komen bij staan. Mijn bezoek voor vandaag. Dag boys.
1: Dag Els.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Maar jongens, jullie zijn goed wakker. Het zijn Strobbe en Stino. Een gekend gezicht voor mij. Ja, Strobbe, jou kennen we lang.
1: Ja.
0: Geen moet u niet meer voorstellen. Je weet dat u ook allemaal al doet dat dat hier in elkaar zit.
1: Zeker en vast.
0: Maar je hebt een nieuwe compagnon mee.
1: Ja, ik heb de Stino mee, de Timmy.
0: De Timmy.
2: Ja, inderdaad. Sinds 3 maanden zijn wij... Ja, samengevoegd
0: in onze...
2: Ja, een koppel eigenlijk wel, ja. We zien elkaar heel veel, dus... En we horen elkaar veel, dus...
0: En klikt dat ook nog een beetje zo?
1: We zijn nog altijd gelukkig getrouwd.
2: Ja, inderdaad. Ja. Het is waar. Nee, dat klikt zeer goed.
0: Stel jezelf even voor, Stino. Van waar kunnen we jou kennen? Of wat is jouw verleden? Vertel een keer.
2: Wel, ja, mijn naam is eigenlijk Timmy van Lijzebet. Maar zeker hier in Herzelen ben ik al de Stino. Als ik hier ergens naartoe ga, dan noemen ze mij al Stino. Dat is een beetje aanpassen, maar natuurlijk... wel heel leuk. Ja? Een beetje mijn een alter ego, de Stino.
0: De Stino.
2: Ja, en ik ben woonachtig in Aalst. En in een ver verleden, ik spreek nu al over toch wel een 10, 11 jaar geleden, zat ik eigenlijk in een Vlaamse boysband genaamd Boycode. Daar heb ik eigenlijk 3 jaar lang mogen zingen. Dan een lange pauze genomen van meer dan 10 jaar. En dan, toen ik in mei hun oproep zag van, kijk, we zoeken een nieuwe zot, dacht ik van, laat ik eens een kans wagen om na 10 jaar toch nog eens die muziek een nieuw leven te brengen voor mij in mijn leven. En kijk, we zijn nu 3 maanden bezig, we hebben al heel veel leuke dingen mogen doen, heel veel geoefend, heel veel... liedjes gaan inzingen. We hebben al 7 keer mogen optreden. Recent ook onze single uitgebracht en een clip opgenomen. Dus,
0: tof.
2: Leuke dingen allemaal, dat we samen aan het beleven zijn.
0: En zeker zo bij die selectie, dan vraag ik het aan jouw compagnon. Moet je dan eerst zo even samen zitten en kijken van, klikt dat wel met een dienen?
1: Ik denk dat we 20 inschrijvingen hadden. En dan hebben we er 5 laten komen. En met Timmy had ik toch wel het beste gevoel van in het begin. Hij was wel een band.
0: Want tot slot, moet je ook wel
1: samenwerken.
0: Constant samenwerken.
1: Ja. Maar kijk, hij is door
0: stel
1: de
0: dat
1: keuze
0: dat dus een ambetant trick was.
2: Ja. Kan hem komen, hè.
0: Ja.
1: Maar
0: het klikt. Ja, alleen vooruit. Goed,
2: dat is het belangrijkste.
0: Goed.
2: Want uiteindelijk merk je dat toch ook als je met elkaar... ook overeenkomt, buiten het optreden. En je hebt elkaar graag gestraald dat uit. Mensen zien dat ook. Ze zeggen dat ook. Mijn vrienden zeggen dat ook van... komt er wel goed mee overeen, precies. Je kunt dat niet faken. Een echte connectie is heel moeilijk om...
0: Je kunt dat een uur volhouden, maar je gaat dat geen dagen en weken volhouden.
1: En als je dan op het podium staat, moet je ook wel een beetje uitstralen dat het plezant is.
0: Natuurlijk.
2: De vorige Stino, onze Stijn, was vrijdag komen kijken naar ons optreden in Herzelen. En hij kwam bij mij en zei van, Gullin, heb dat keigoed gedaan. En eigenlijk, amai, het is eigenlijk... Je ziet dat jullie zich aan het amuseren zijn en... het is echt een klik en gelukkig doet dat goed. En amai,
0: hij was goed bezig. Hij is fier dat het blijft lopen.
2: Ja, leuk dat hij is komen kijken en dat hij zo supportive ook is. Hè. Dus,
0: en direct ook een nieuwe single ondertussen.
1: Ja.
0: De hoeveelste al? Houden jullie de tel nog bij?
1: Voor mij zal het de 4e zijn nu.
0: Ja. Bij mij ook, want ik heb hier een geweldig computerscherm. Ze zitten er allemaal in. Het heeft altijd zo wat... Het is begonnen in het voetbalgebeuren, zeg maar. Nu gaan jullie toch een beetje zo...
1: Ja, we zijn van
0: je wijkt een beetje af, hè, van het
1: van voetbal naar de wellness.
0: Aan
1: van
0: uw
1: de
0: tenue.
1: Wellness naar,
0: Naar
1: volle bak. En nu naar wielren.
0: En nu ben je aan het koers. Want het koerstenuken op deze koude zondag, het is maar frisjes, hè?
1: Ja, het was
2: even frisjes van een morgen. Amai, inderdaad.
0: Is er ook een winterversie van de koerstrui?
2: Voorlopig nog niet, maar op zich kunnen we dat snel oplossen met in plaats van een korte broek, een lange broek. Dus op zich. En uiteindelijk, als wij optreden met deze outfits, na 5 minuten staan we toch al in
0: zweten.
2: In principe het is nog een ideaal outfitje. Ja,
0: voilà. Het liedje heet Gas, Gas, Gas. Jullie geven gas blijkbaar, hè?
1: Ja. Het was heel spontaan eigenlijk. We zaten in de auto en we dachten, over wat gaan we nu een keer een liedje maken? Over wielertoeristen. En dan is het eigenlijk zo...
0: Zo komt het idee.
1: Ja, vrij snel begonnen. En voordat je het weet, hadden we een leuke song geschreven. Ja.
0: En wat zit er in de drinkbus?
1: Frisse Aperol.
2: Ja, of gekoeld water. Eén van de twee, je mag kiezen. Maar onze voorkeur treft toch de frisse Aperol. Ja.
0: Fietsen jullie zelf eigenlijk?
1: Totaal niet.
2: Nee.
1: Het was wel voor de videoclip.
0: Heb ik in de flow ingehuurd.
1: Ja, en we moesten dan leren inklikken en uitklikken.
0: God, dat was man, wel met die pedalen. Pas op, dat is niet evident, hè?
1: Nee,
2: inderdaad.
1: Ja. Er zijn accidenten gebeurd.
0: Ja, ik kan dat geloven.
2: We waren nog maar 2 minuten bezig met de opnames van de videoclip. En na 2 minuten moesten we remmen, want onze videoclip werd opgenomen met een fotograaf die in de koffer zat van iemand die we kenden. Maar de auto moest afremmen. En dat was de eerste keer dat ik op een koersfiets zat, hè, met die klikpedalen. En ik wist niet waar dat die remmen stonden op die koersverloop. Dus ik zo, ik kan niet remmen, help! Dus ik heb me laten vallen. In de, goot, laten we het zo zeggen. Maar het was een zachte landing. Maar ik dacht van, zie me hier nu sukkel. Na 2 minuten lag ik al op de grond, zeg.
0: Even
2: en iedereen lachen met mij.
0: Ja. Maar het is dus echt met alles erop en eraan. Nieuwe single. Komt die ook op vinyl? Op cd'tje uit?
1: Nee,
0: het is allemaal online.
1: Ja,
0: de dag van vandaag.
1: Voorlopig
0: denk dat ook.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat
2: mocht daar heel veel vraag naar komen, dan ben ik ervan overtuigd dat we dat
1: zeker zouden
2: kunnen
1: doen.
2: Regelen. Maar
0: eigenlijk, hoe geraken mensen aan het liedje?
1: Dus op Spotify staat hij, op Apple Music. En als je de videoclip wil zien, op YouTube.
0: Oké. Ja. En jullie volgen via de social media is ook altijd een goed idee.
1: Ja, altijd een goed idee.
0: Daar wordt dat goed aangekondigd en dan moet je maar doorklikken. En dan
1: zeker.
0: Dan
2: en heel veel updates en keiveel leuke video's ook. Want naast onze nieuwe single proberen we onze socials toch wel heel actief te houden.
0: Ja.
2: Om onze interactie met het publiek en
0: moet je doen, hè?
2: De fans ook zo groot mogelijk te maken. Dus,
0: voilà. En wat herzeelse beelden in de videoclip heb ik begrepen.
1: Ja, dat vind ik altijd belangrijk. Hè.
0: Ja, hè?
1: Een van hier herzeelen zit in mijn hart. Dus,
0: die roots moet je bewaren. Ja. Hè. Niet weglopen. Niet richting Aalst gaan. Hè.
1: Nee. Dat kan
2: wel
1: gezegd.
2: Van Aalst, maar de laatste maanden ben ik heel veel in Herzelen. En ik vind iedereen zo warmend ook naar mij toe. Ze zijn helemaal super lief en vriendelijk.
0: Je gaat moeten verhuizen, Stino.
2: Ja.
0: Het gaat
2: ervan komen. Wie weet.
1: Welkom in Ezel.
0: Welkom in Ezel. We gaan jullie nieuwe single in primeur op Radio Star. Hè? Maar ik vind het tof dat jullie aan ons denken om bij de promotie. Hè? Want hij is nog maar net uit. Hij is nog warm, gelijk dat we zeggen.
1: Van vrijdag. Maar het is altijd leuk om hier te zijn. Hè?
0: Ja, kijk, voilà. We gaan hem loslaten op Groot Herzelen. Stroppen en Stino.

0: Hoort daar weer zo'n dansje bij, boys?
1: Momenteel hebben we nog geen bedacht, maar dat kan altijd.
0: Dat is voor mij een geruststelling.
1: Stino, vorige keer hadden we voor volle bak een dansje.
2: Ik heb het gezien en ze heeft keigoed meegedaan. Ja, eigenlijk.
0: Dit is mijn talent, ligt ergens anders.
2: Waar? Ik vond het toch wel zeer geslaagd.
0: Oh, zo, ik heb de video gezien.
1: We zoeken nog een achtergronddanseres. Kan
0: Nee, ik ben verhinderd, denk ik. Maar zo voor de sfeer een keer meedoen, ja, daar ben ik altijd voor te vinden. Hè.
2: Altijd welkom.
0: Ja, het is, goed, het zit goed in elkaar, het is ambiance. Het is,
1: ja, ik vind het ook een tof nummerken.
0: Dat blijft jullie business, hè. Echt volle haas.
1: Blijf hangen.
0: Ambiance steken in elk evenement.
1: Ja,
2: inderdaad. Vooral heel veel ambiance. Hier zit er ook een beetje die après-ski vibe in. En want we naderen ook die in een tijd. Het is al zo weer. Ja, de winter is bijna begonnen. Het begint weer kouder te worden. De après-ski feestjes komen er ook aan.
0: Ja,
2: dus daarin
0: perfect,
2: proberen we ook onze. Ja, een beetje te gaan.
0: Staan er zo nog leuke optredens op de agenda waarvan je denkt: van daar kijken we wel eens naar uit?
1: Voorlopig is het even rustig. Maar.
2: Maar 4 november of 5 november, dan gaan we naar de
1: Veldcross
2: in Middelkerke. Wat ook kei leuk is, want zeer toepasselijk natuurlijk ook met onze wielrenners outfit en onze song Gas, Gas, Gas.
0: Dan ga je toch wel een lange broek moeten aan de vrees ik, want dat gaat daar... Nee?
2: Maar nee. We zijn beren, we zijn van ezel.
0: We zijn van ezel, ja.
1: Dus we proberen nu een beetje de wielersong te promoten in de wielerwereld.
0: Is goed, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en we laten het op ons allemaal afkomen. Ja. We zijn hier vooral om ons te amuseren. En we willen ook graag dat de mensen zich amuseren. En dat is het belangrijkste voor ons.
0: Voilà.
2: En wat dat komt, dat komt.
0: En er zijn wel herzielsactiviteiten, dan denken ze ook wel vaak aan jullie.
1: Je moet ook rekenen, we hebben een half jaar stilgelegen, met dat Stijn was gestopt.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: het is weer een beetje opbouwen.
1: Tuurlijk,
0: tuurlijk.
1: Maar wat we al een korte periode hebben gedaan terug, denk ik wel dat we de goede weg weer op zijn.
0: Ja.
1: En,
0: schitterend.
1: Gas geven, hè.
0: Hou vol. En als er nieuw werk aan het licht of op de plank ligt, dan zak je maar eens af.
1: Jullie de eerste
2: heel
0: kijk
2: graag.
0: Een keer, dat hoor ik graag. Ja. En als er een dansje is, ja, stuur het mij op voorhand een keer door. Dan kan het misschien wel een beetje inoefenen. Dat wil ik nog wel eens meedoen. Goed, goed. Merci voor de komst naar de Studio Boys. En tot straks op het molenken, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Zeker.
2: Jullie
1: inderdaad.
2: Ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ik ga nog wat liedjes draaien voor onder andere Peter Vijverman. Dat is de man die jarig is. Gefeliciteerd van broer Peter en zus Marleen en Patrick. En ook van Jefke natuurlijk. Een liedje van Willy Sommers, Laat de zon in je hart. En nog vele gezonde jaren erbij. Dat hoort er natuurlijk ook bij.

Hey, dag Els. Heel graag een liedje van Wiltura voor mijn vrienden in Herzelen, voor Werner Houben en Anne-Marie Goossens en voor Danny en Jenny Roggeman. Een fijne zondag vanuit Brussel, vanwege Christian Mertens. Een liedje van Wiltura, van heel lang geleden, dat we eigenlijk nog bijna nooit gedraaid hebben op zondagochtend. Deze San Miguel.

gelukkige 55ste verjaardag aan Danny Koubergs. Op zondag is hij jarig, dat is dus vandaag. Met de groeten van Patrick, Simon, Jens en Shana. Dat hij er nog vele jaren mag bij doen. Met een modern plaatje in de radio voor jou, Danny. Fijne verjaardag. Teddy Swims komt in jouw radio zingen.

Hij heeft zo'n schattige naam, hè? Teddy Swims heet de man. Hoi Els, een liedje graag voor de jarige Jonas Zeeuws. Op 8 oktober is hij 19 geworden. Vanwege papa, mama en broer Jarne. En natuurlijk voor u ook een gelukkige, schrijft hij. Frankie, dankjewel. Met jullie felicitaties natuurlijk. Ja, we verjaren op dezelfde dag, hè. Jonas en ik. Dat gaan we onthouden, hoor. Feest in de tent voor alle jarigen van de dag.

0: Daar gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Discount Song. Als het echt vers moet zijn.
2: Discount Song, de prijzenbreker. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu dan, hè.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
4: Enjoy the weekend.
5: Ja, ondertussen is het 11:20 en zitten wij nog midden in dit verzoekplaatprogramma met een liedje van Danny de Rover die ik ondertussen aan het klaarzetten ben. Want ja, mijn bezoekers die zijn de deur uit. Strobbe en Stino die gaan opnieuw naar een volgend optreden en die hebben nog een drukke dag voor de boeg. Ik voel je hart van Danny de Rover, dat staat klaar. En dat draaien we voor Tini, Peter, Cataleya, Leentje, Karin, Luc, Danny de Rover en iedereen daar in de parasol. Een fijne dag aan al mijn vrienden vanwege Marleen Balen. En voor Danny Kouwbergs een gelukkige verjaardag en ook groetjes aan de mama staat hier vanwege Herman en Marie Trijs. Danny de Rover staat klaar.

voor de 59ste verjaardag van broer Peter Vijverman vanwege Rudy Vijverman. Een liedje in de radio. Alvast bedankt en een fijne dag daar. Kijk, het begint allemaal rustig voor de jarige Peter, maar straks dan schiet het helemaal los.

En weg zijn ze met even serieus natuurlijk. Vicky Muilaert, die willen we feliciteren met haar verjaardag. Op 9 oktober was Vicky jarig. Dat ze haar picot mag laten smaken, dat laat de familie Muilaert ons weten. Het volledige gezelschap is daar precies aan het aperitieven. Zou dat kunnen? Algeval, kijk, ze vragen dit liedje aan. Phil Collins op zondagvoormiddag. 11:30 ondertussen bij Radio Star. Goedemiddag trouwens.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Van heel lang geleden, maar nog altijd goed om nog eens te draaien. Goedemiddag daar bij Radio Star. Een hit uit 1981, dat wil ik vandaag aanbieden aan mijn buren in de Arestraat. Om hen een leuke zondag, maar vooral een leuke kermis herzelen toe te wensen. Groetjes vanwege Patrick. En die hit uit de jaren 80, dat is dit hier.

waar dit lied over gaat. Maar de geluiden kunnen we allemaal nadoen natuurlijk. Je kent het plaatje uiteraard. Pino D'Angio bij Radio Star. Vele kermiswensen aan Lydia van Bokstal en Goddelieve Netens. Aan de vrienden van de Breiklub, want morgen komen die weer samen blijkbaar. Ook aan Sozian en Herman een goede rommelmarktverkoop. Kermisgroeten ook aan Paul en Pascal, die ook altijd welkom zijn natuurlijk samen met Jolien en met Milo. Het is altijd genieten bij oma en opa. Ook voor Steven de Trooier en Mathieu de Meijer en de zussen van Mathieu. En voor Timmerman, Paula en Agnes in Hillegem een fijne zondag. En beterschap aan schoonzus Christine van Varenberg. Veel succes morgen in het ziekenhuis staat hier vanwege Werner en Anne-Marie komt dit liedje. Met een plaatje van deze Frank Hallam.

Altijd zo met dat vleugje Spanje in jouw radio. En op dit moment begint ook het zonnetje te schijnen in Herzelen. Dat belooft voor de kermis deze namiddag. En voor de Duck Race, er gaan eendjes op het water van de Burcht zwemmen vandaag. Eendjes ten voordele van Kom op tegen kanker. Je kan een eendje kopen in de Kerkstraat. Daar staat de stand van het lokaal dienstencentrum van Herzelen. En dan koop je je eendje en die worden losgelaten om 4 uur stipt vandaag. En dan gaan die met de wind mee, maar dat wordt allemaal een beetje bijgewerkt natuurlijk met extra windventilatie op het Burchtwater. En het eerste eendje dat aankomt, dat wint een hoofdprijs. Een liedje voor de 59ste verjaardag van Peter Vijverman. En dit vanwege zijn zus Rosette en ook van Christophe. Ze vragen Jan Schepens aan met Engelen. Ik had het heel graag gedraaid, maar ik kan het liedje niet meteen terugvinden. Dus ik hoop dat dit een ander plaatje mag zijn. Dank voor de ontvangst van de eerste prijs op het eetfestijn van het Sint Paulus Instituut. Dat is vooral een dankjewel aan directie en aan leerkrachten Joke en Evi van, Andrea de Wulf. Die woont in Kruisem en die heeft blijkbaar de geschenkmand vol met streekproducten gewonnen. Amai, dan kan de zomer niet meer stuk.

3. Opaanvraag. Een terugblik naar die leuke zomer. Gelukkige verjaardag aan Danny Kouwbergs vanwege de familie Jacqueline Versteels. En een liedje voor een super meme, dat is Gina. Gelukkige verjaardag meme van jullie drie kleinzoontjes, Jaden uit de hemel, Diaske en Dairoke. Ook zij vragen een plaatje aan.

0: Romeo's.
1: Dans en spring en vlieg er nog eens in. Dans en spring en vlieg er nog eens in.
0: Huppakee, daar waren ze met de Sirtaki. En dan wat plaatjes voor mezelf. Het is altijd raar om dat te moeten voorlezen, maar ik moet het toch doen. Hallo Els, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ja, dat was inderdaad afgelopen donderdag. Nog vele mooie, gezonde jaren bij de radio toegewenst vanwege Freddy en Anne-Marie uit Letrautem. Twee vaste en trouwe luisteraars op zondag voormiddag, schrijven ze. Dank je wel voor de moeite om dit verzoekje in te sturen. Hallo Els, elke zondag ben je paraat om anderen in de bloemetjes te zetten. Dus vind ik dat het samen met mij en nog vele andere luisteraars vandaag jouw beurt is om overladen te worden met verjaardagswensen. Dus bij deze gelukkige verjaardag nog vele mooie en gezonde jaren met je gezin en vooral met ons via de radio. Dat laat Anne-Marie van Durmen weten. Dank je, Anne-Marie. Gelukkige verjaardag ook aan mij dus. Voor even kijken, een stevige portie rock and roll, want ze vragen een liedje aan van de Rolling Stones. Voor iemand die al jarenlang met hart en ziel radio maakt, gelukkige verjaardag Els, laat die gitaren nog maar vele jaren knallen. Van harte met de groeten van Annie, Firmin, Christophe en Carrie. Dank je wel ook aan jullie daar. Ja, ik heb gewoon een favorietje gekozen die ik zelf zeer graag hoor. En ik draai het ook voor mijn schatje van een man, Peter. Want dat staat in het volgende mailtje. Beze, jij bent woensdag 63 geworden. Jij bent mijn schat, mijn alles. En ik zie jou na 38 jaar nog altijd super graag. Love you vanwege Gina Merlaire met een liedje in de radio. Eigenlijk ook een plaatje wat ik niet weet wat ze bedoelt. Jij bent de liefste van de hele wereld, maar ik drop het bij dit hier. Het gaat ook over de liefde. En het is ook een die ik zelf graag uitkies uit de platenbak. Een stukje ABBA en straks ons laatste verzoekplaatje voor deze zondageditie.

0: De laatste voor vandaag, voor Jonas Seuss, die op 8 oktober 19 is geworden vanwege de grootouders Laurent en Janine uit Zottegem. En voor de buren daar in de Arenstraat, Danny, Jenny, Luc, Lucrijs, Patrick en vriendin Frederik. Groetjes van Luc en Anneke, ook uit de Arenstraat. Het wordt de laatste...
1: In de treiteurafdeling van Discount Song?
0: Dat mocht ik nog niet hebben, want dat is nog niet de bedoeling. Want ik heb nog één liedje van Sam Goris klaargezet. En dit moet nog in jouw radio natuurlijk. Hier komt-ie.

leven is. Wat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Rack! Niemand gaat naar huis, dicht maar huis. Snel nog mijn cadeautjes uitdelen. Een bon van Discount Song gaat naar Koen Papaert. Hij viert zijn verjaardag. Jou mag ik een bon van 25 euro bezorgen. En een bloemetje gaat naar Rita de Pelissijn. Ook zij is jarig. Een felicitatie van jouw echtgenoot kwam hier binnen. Dus een oproep aan Rita de Pelissijn en aan Koen Papaert. Snel bellen 053 63 05 62. Dan kunnen we alles noteren. Tot straks op de kermis in Herzelen. Geniet van het zonnetje en van de goede sfeer. En heel graag tot volgende week.
1: 1, 2, 3, raak!
2: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordediensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
3: Goedemiddag.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: In het hart van Herzelen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de Frietman.
2: Frietman, Frietman, Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
2: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.

0: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance.

0: not in jail.
1: Me, it just makes me sick inside.
2: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
3: 6 uur s'avonds, hè.
2: The Retro Dance Nights. Met Frankie en...
4: Davy de Bruin. Een fijn weekend.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
7: Enjoy the weekend.

0: ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzele vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzele. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Groenlaan en Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Goedemiddag.
2: Ah.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: De muziek zegt alles.

0: Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Hongertje? Goesting in frietjes?
3: Of zin in een lekkere burger?
2: Dan weet ik waar je moet zijn.
3: Bij de Frietman natuurlijk.
2: Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers.
3: Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen?
2: De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis.
3: De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
4: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
5: Should I say fuck it?
4: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
6: Walking through a party in the county jail.
7: It just makes me sick inside.
4: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
8: 6 uur s'avonds, hè.
4: The Retro Dance Nights. Met Frankie en...
9: Davy de Bruin.
10: Enjoy the weekend.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en hij neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
3: Goedemiddag.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
5: Enjoy the weekend!

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Met een hart voor Herzelen.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland.

0: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.

0: niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Doe-het-zelf Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe-het-zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe-het-zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Een fijn weekend.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
5: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
6: Radio Star.
7: Je hoort.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Dirk van Moorhem.

Brits popmuzikant en oprichter van de Nick Straker Band. Nick Straker, daar rond draait de groep uit 1979 deze single A Walk in the Park. Meteen de start van een nieuwe muziekwereld de komende twee uurtjes hier bij Star. Zondagavond 11 oktober. Niels de Stadsbader komt eraan en deze Me and My Doop I Doop. Goeie avond.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
4: Ja, zeg salut dan, hè!
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
5: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
6: Have a great weekend. Ja!

0: Uit Memphis, Tennessee kwamen ze, deze de Box Tops. Ze namen het op in de American Sound Studio in Memphis onder leiding van muziekproducent Dan Penn. De eerste waren met dit nummertje succesrijk. En een nummer eigenlijk geschreven door Wayne Carson Thompson, maar werd later door tal van andere artiesten opgenomen. In 1979 stond de teller al op meer dan 200 versies.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

0: Extreme, een hitje was dit in 1998 voor deze formatie. Love Song, een lied volledig over de liefde. En Peaches en Herb hadden we ook nog met United. En we begonnen met Dancing on the Ceiling, Lime Richie. Hier is Donna Summer met haar Hot Stuff.
1: Dirk van Morhem met Muziekbeelden.

Met een Australische band, was een Australische rockband uit de jaren 70. How Z is een nummertje uit dat jaar. En het is de eerste single van hun gelijknamig album. Het is de grootste hit die Servants gescoord heeft, vooral buiten hun thuisland Australië. Shalamar, the second time around. Ja, voor de tweede keer het rondje afmaken.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: Radio Star. Dick van Moorhem.

Met het betreft een duet met de Nederlandse zanger Jaap Reesema. Samen met Reesema zong ze het nummer in het televisieprogramma 10 om te zien. De Dauw bracht dit jaar in mei de single Plankgas uit. En die draaiden we natuurlijk. Hè. Dat was het eerste uurtje muziekwereld. Je krijgt onder meer nog Axel Red, Axel Warren en deze Keep You Keep Me Hanging On. Zo is het van

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsong. Want het leven is al duur genoeg.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: We denken in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Ja, we zijn er weer met het tweede deel van deze muziekweelde van zondag 11 oktober hier bij Star nog tot aan 8 uur. Je hoorde Kiss, een voormalige Amerikaanse rockband die in 1973 in New York werd opgericht. Hè. Tot 2023 zijn ze doorgegaan. Hè. Hey, goeie avond als je pas bijkomt. De komende minuten gaan we vullen met K3 en de zomer van Oh Ja Lee, de zomerhit van dit jaar. En deze Tom Jones en Moose T, ze hebben het over Sex Bomb. Goedenavond.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
2: Doe Het Zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Enjoy the weekend.

0: enige grote hit van deze Britse popgroep in de tijd, de Honeycombs. Had ik het over Have I the Right? En de Honeycombs hebben maar een viertal jaartjes bestaan, want in 1967 vielen ze uit elkaar. Rory Block, Loving Whiskey, en deze You Got It van Roy Orbison.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

Ze had in haar carrière één nummer één en dat was All Around the World in 1989. Wij draaiden deze uit 1997, The Real Thing, die in de Nederlandse top 40 niet geraakt is. Ze is blijven hangen in de tipraden. In Vlaanderen heeft ze 7 weken in de Ultra Top 50 vertoefd met deze The Real Thing. In 1997 een 38e plaats als hoogste notering kreeg ze mee toen. Hans de Boy, als ik thuis ben. 1984.

0: De Hollies waren dat met The Air That I Breathe. Ze was een Britse band die zijn grootste hits scoorde tijdens de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. En vooral in de jaren 60 speelde de groep in een stijl die veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool. De Pointer Sisters, He's So Shy, ja. Is zo verlegen, hè?
1: Dit is Muziekbeelden met Dirk van Moorhem.

0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
2: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
0: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
2: Kom, we gaan naar de Frietman.
1: Frietman, Frietman, Frietman.
0: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
1: Lekker, lekker.
0: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
0: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

Swedish House Mafia samen met Leaky Lee en Happiness is So Sad, een nummer dat enkel in Zweden en in Noorwegen de hitparaders haalden en dan nog slechts één weekje. Een nummer uitgekomen op 30 juli laatstleden en dat was het ook alweer wat betreft de afgelopen twee uurtjes hier bij Star Muziekwereld. Bedankt voor het luisteren, nog een hele leuke fijne zondag en een hele fijne week toegewenst bij Leven en Welzijn. Zijn we graag volgende week zondag weer vanaf 6 uur in de avond met een nieuwe muziekwereld. Okay.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Radio Star. Have a great weekend.